Ik wil nu de eerste en de tweede vers taup lezen, zodat we de kennen taup brengen. Hebreeën, dat eerste kapitel, de eerste twee vers. God deed door verschillende tijden en aan veel wij jaren terug door onze voeders gereed heeft door de profeten, heeft nu in deze laatste dag door ons gereed, door zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, door dem hij de wereld gemaakt heeft. Als de jaren im Oude Testament voorbij gingen, geeft God door verschillende en bet meer van wer hij weer en wat hij mag mensen doen wordt. Dat heet hij geeft Abraham niet alles wat hij doen wordt. Hij zei te hem bloos zoveel wat tot die tijd nodig weer. En zodat Abraham hem geleven wordt en gehoorzaam zijn wordt. Dan geeft God Mozes zo'n wat voor zijn arbeid nodig wordt zijn en wat hij van de toekomst weten zal. Vandaar ging dat naar de profeten en schließlich kwam dat naar Johan de Taufer, die dem Herr Jezus aandiede wordt. Also moet we van dit beobachten dat God zijn raadstet en laatstet woord en dem Herr Jezus is. Dit is wat Peter meent als hij dit tot de Joodse leiders zegt in Apostelgeschichte 4 kapitel en de 12 vers. En door is ook een geen andere radung, dan door is geen andere nomen, dat heet de Heer Jezus, onder dem hemel mag mensen je geeft, derg woont wie kunnen zelig worden. Mijn vriend, wanneer die op irgend wat andere, oder op irgend wem andere, verlaatst voor die radung, boete dem Heer Jezus, dan wordt u zeer je test zijn. God heeft zich derg dem Heer Jezus je op een boord, derg arm en arm, heeft hij ons dat laatste woord van zijn openbaring gegeven. Hast du zijn aanloding aangenomen? Matthäus 11:28, komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn. Ik wil jund ruwe. Wanneer we hier lezen en deze laatste dag, dan moeten we dat eerst bezinnen van de schrijver zijn tijd. De Heer Jezus weer gekomen dat hij dat gezaad ervellen kon. Dat had hij durch zijn leven, zijn leer, zijn wonder, zijn dood en zijn opstonden voor zich gebracht. Dat is waarom de Heer

Jesus up in Tritzaya Kun, nu es alles voor dich. He had alles gedone wat God van hem verlangt had. Dan lees we ook dit in Lukas 24:27, als hij met twee jingen no dat Emmaus dorp ging, en zij van Jezus en dat Triets reden deden. Dan zei hij toe aan, O je noren en stamp hem hoort, alles te je leven dat de profeten je reed ha. Moest Christus dit niet alles lieden, en dan in zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond bij Mozes aan, en aan al de profeten moek hij aan ditlich en al de schriften wat van hem gezegd weer. Als ze hem huis eten deden, tjande ze weer hij weer, en dan verschwonk hij. De laatste dag reden dan van de dag die de Heer Jezus in je gebracht had. Hij heeft alles erveld zoals God dat gepland had. Wie zijn nu nog in de dag die met hem Heer Jezus te doen ha? Hij deed nu en heeft zet in eerste Pinksterdag een falsch voor zijn nomen uitgewild en dat is zijn gemeente. God heeft dat falsch Israël van de gewisse tijd lang aan zijn gestalt, maar hij wordt den in de toekomst opzamelen en wordt aan in dat land Israël vaststalen. Hij wordt zijn Koninkrijk opstalen en wordt even aan in de ganze wereld en gerechtigheid regeren. Dat wordt een schöne tijd zijn. To deze tijd, ober, wordt dat evangelium gepredigt en alle die dem Heer Jezus als heiland aannemen, zijn dan een gelied en Christus in de gemeente. Deze laatste dag reden ook van de tatsache dat der Jezus Christus heeft God alles gegeeft wat te geven is. En Jezus Christus is alles volstendig gemaakt en wat nog in de toekomst is, wordt der aan gedone worden. De schrijver geeft ons nog meer. Hij zegt, der zijn zin dem hij bestemd heeft alles te over. Alles wat God de Vader heeft, wordt hij te zien zijn, jewe. Wanneer we dem Herr Jezus aangenomen hebben, dan worden we met ons zijn. Dat wist ons hoe groot zijn genoot en leef voor ons is. In Rijmen 8, 16 en 17 staat dit geschreven. De juist zelfs geeft ons juist zeichnis dat we God zijn tjinge zijn. En wanneer we tjinge zijn, dan zijn we ook oor. God zijn oor en Christus zijn met oor. Zentemol we met aamtoop lieden, dat we ook kennen met aamtoop verheerlijkt worden. En dan reed Paulus in Efeze 3, van hoe dat evangelium tot de heide gebracht wordt. In Efeze 3, 5 en 6 vers. Dat in vele tijden de mensenkingen niet wordt bekend gemaakt, zoals het nu is te zien de heilige apostel en profeten dicht hem juist. Dat de heide met oor en met lieden zijn, en dat namelijk het aandeel haar en dat wat versproken is, en Christus Jezus dekt dat evangelium. We hebben alles en Christus gevangen, wat ons in dit leven of in de eeuwigheid velen mocht. En deze eerste vers, in den Hebreeënbrief wordt ons dit ook gezegd, dekt dem hij de wereld gemocht heeft. Dit wist ons dat de Heer Jezus zijn aanvang nicht in Bethlehem houd. Hij is immer een met God gewaast. Hij is de aanvang en dat eng, derg am wordt de wereld erschoft. Dat de Heer Jezus al im aanvang weer, is ons ook in andere steden vergesteld. In Johannes, dat eerste kapitel, de eerste drie vers, staat dit geschreven. Im aanvang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en God weer dat woord. Datzelfde weer im aanvang bij God. Derg am is alles gemaakt, en ohne am is nus gemaakt, dat gemaakt is. Dat is klaar. In Kolosser 1, 14-17 lezen we zo. En wem, dat heet Jezus Christus, wie de radung ha, de zinde zijn ons verjeeft, die een beeld is van dem God die niet te zijn is, en is de eerstgeborene van alle creatuur, wils derg aan is alles geschoven in de hemels en op de eerd, dat te zijn is of niet te zijn is, of de tronen zijn of de gewaltje, regeringen of de heerschaften,
Alles is derich arm en verarm geschaffen. En hij wie eier als alles. En alles besteht en arm. Alles is derich arm en verarm geschaffen en wies ons dat die Welt en die Menschen in de Welt zijn voor Christus gemeint. De Diebel heeft door man gespeeld en heeft dat de zin verdorven. Dat is waarom Jezus naar deze Welt kwam, zodat hij die Menschen terug naar God wiezen kon. Hij woont mank Menschen zodat hij ons verstonen kon. En God zijn rechte tijd ging hij naar Jeruzalem, zodat hij daar zijn leven voor ons aangeven kon. Dat is waarom hij mensen gestalt aannemen deed. Als hij gekruisigd wordt, leed God de ganze Welt er zin op aan. Als hij zijn leven aangeeft en zijn bloed uitgegoten had, betaalde hij verdienen en mijn zinde. God werd daarmee ganz tevreden. De Heer Jezus stond op van den dood en je won even de zinde, de duivel, de dood en de haal. 2 Korinther 5, 21. Hij heeft dem, de tjene zin tjand, voor ons te zin gemaakt, dat we en arm kunnen God zijn gerechtigheid ha. Zonen die dit am geloven leven en dem Heer Jezus als heiland aannemen, ha dat eeuwig leven. Bist du eene die dat je donen haft? O mocht de Heer ons alle genedig zijn. God is zegen, mijn vriend.

0: de klok es drooi met 30 minuten.
1: Welkom ter op program bij de brie, mam te mam. Dit is een program waar mamas zich ongeren onder moto spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary en vandaag wil ik en Basje no mamas reden. Mamas, pal je in feiten dat je zijn even komen, oder dat je even draag zijn, oder pal je in door je reten oder moutloos, oder pal je in alleen. Je mag in een tijdbaan zijn van Mutterschof, waar zich dat spert je zijn meid, oder dat aspas schwaar na mama zijn. Ik wil zeggen merken dat je dat bij in je zijn niet alleen aandert. Oba, ik wil ook zeggen merken dat je weten dat wanneer dat niet leeg is, oba Jezus als amma metgeent en hij wat metgeent gewoon durch dit. En wanneer je ook drieortig zijn en woorn drieortig blijven, je ne zeeens woorn kom en ik wens je zijn deze zeeens alle dag. Vielleicht sei je eine Mama, wo du mal ihre Mal danach abstehen, weder das Astamien Baby fördern, oder je han vielleicht ein kleines Kind, wo du bloß nach einmal nicht will durch danach schlupen. Oba sieht sicher, Jesus sieht jent. Hei weit, wenn je nicht schlupen kann danach. Hei weit dort auch, dat je maten smarries nach weiter ab, even wenn je auch bloß ein paar Stunden schlupen han. En hij wordt jent kraft geven voor deze tijd, zes hij ook wordt in alle tijden waar we ben zijn. En hier wil ik dan ook een paar schriftstedende jent lezen wat ik zodat we zeer passend voor des thema. Deze eerste is in Roman 8, Psalm 91, vers 1 en 2 en dan ook vers 4 en 5 en dat lees is dit. Wer bij dem allerhechsten en schieling woont, wort sich bei dem Allmachen in Schotten verreben. Dein Wort im Herrn seien, du bist meine Toflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, ab den ich mich verlot. Hei Wort sich dein Einger der Flechte nehmen, und du Einger wirst die immer sicher sein, dort hei so tri es, es aus ein Charme und Schild. Du wirst nicht Angst haben, dort dein Nacht wort, schrecklich jet passieren wort, oder für dei fehlen, dei eber da flehen. En dan hat ik hier noch Psalm 125, vers 5 batsas. Sorry, 126, 5 batsas. Dei met Thronen sehnen worn met Frieden orten. Wer dor heilend jetzt so sehen, wort bestemt, träg kommen und Frieden leider singen und seine Gurven mit sich bringen. Vielleicht sei je auch eine Mama, wort sich dazu feilen, der dat je dann bloß den ganzen Tag eber, riem je ab, no jene kleine Tchenga, oder dat je den Tag eber mit Eten kloren tam en fördern. Oba, sieht mau dich, diese kleine fehlt jent. Je sind Ere, sichere steht. Dort mach fleißig no extra Arbeit sperren, oba lot diese kleine hang, wird riet lang ne jent, lot ernt jent halten. Sei kecken ne jent, dat je wann ernt lehren. Diese Welt fehlt Mamas, wird Ere kleine Tinga lehren, tom ernt halten. So liet ernt, dort sei sand so viel wird, und dort sei auch sei je leif sand. Und dort merkt mich denken, ich das so far ist wie Jesus in, glaubt ihr das in Matthäus, das nennt Kapitel, Vers 14 und 15, sagt dort, ober Jesus seht, lot der kleine Tinger no mir kommen. Und verbet an dort nicht, wills, it seine besteht dort Himmelreich. Und hei led an, der hang ab und jeng von dort wieder. En van anna denken dat ook, wo wie ons mamas, wo wie kan onze kleine tinga, wo wie kan ere sichere steed zijn, wo wie en kan zeen, wo wie kan eren merken, leid feilen, en van wie en te geloven dan, van ze ons hopen dan. En pjaten bidrag dat er så fyl, flæk meja arbejde og svart. Van bidder på spiden saltstone, og bedarf bo, vigtig fælen sig sig nicht, van sig kan ans os mammes holden. Er der flæk fæl, jeg ikke på så, så svan dat vores, van jeg klæder vorsen down, der har niemals en eng, en de kleine socks, de kleine stramp, wat jeg sånt hop down. Bør jeg bas nicht, spærtsig sig nechen eng han. O bat holdt ut ne fred, mammes. Ak bid amma en denk var ak ak så dag, o bat at asa bas a zaya fil vors, nan ein dag, da kem I bas a an, ak lab dat vi a fly hak dat ak da derich hod, dat vu ye hier, dat ef han ye les dat. Va bi zon dank bo zan, van bi fil vors hand, dat meint bi hand kleider onte tragen, en bi hand ye zende kinga wat spelen down, en er merken sich schwinsch. En vi hant, hvad sagde en morgen, hvor det jede dag til arbejde fort, en hvor det også vores mærken det for enem. Og bare at glæde dig af svært, hvor vi kan dankbar for sådan, dort vi dort kan down, hvis dort meint, vi sådan rigtig er sent. En at der har on, der vi vil dog ene par sager ud begun. En dort as it Kolosser kapitel 3, vers 23, en dort sag ich, alles wat je downen, Dort daut von horten jiren os fe Gott en nech fe Menschen. En je machen je in der Pferden so feilen, dat je san flech der einzige Wort dort schwarf hing, oder flech dach durch dach, wat je flech mit strugglen down, mit dingen worte sand mit Mutterschof, oba lot me je in merken seiha feilen, dat je san nech allein. En ik wil je dat moet merken dat je werden vlecht wie empfing, wie je werden kan je hoort met deilen van de dingen zijn wat je schwaar fing doen. Vlecht heb je in de oude zester, oude in de zester im heren wat de aas is ne, zesne zester te jeent. Vlecht als de weer in jene kerk wat je werden kan ook doen, vlecht in de oude vrie. Vlecht heb je in de nobische wat je werden kan. Oude, vlecht ook je in je mama. Oba, meeste van al, van je alleen feilen dan, of van je ook vlecht daarna wakker zijn met een kind, of van je dag bis niet raakt en dat zich zo feilt is kenner kon je verstaan, dan wil ik je het zeer wel moet merken, dan goed naar een vader en vrouw arm, dan je het niet merken met wijsheid en feilen je het op met zijn lijf en dan Frauen arm, if hij jen wort, moet merken, der ich sehen wird. En, ik leib ik fjaten eng dag, wie ons mames wie kan ons. En ik leib dat als het nicht bloß, wenn wir kleine Tinger haben, aber wenn onze Tinger ook al ganz groot sind. Dort wie dan ik vlecht fjaten eng dag, wie fallen ons vlecht ladig, wie hand alles je jef, wat wie hand kunt geven. En, oba dag, ik leib, wenn wir fjaten te kicken down. En kijk naar het geratere beeld. Wie kan werkelijk de zeeën zijn, wat is aan je kom? En ik leef ook van wie ons laarig feilen, dat is van, Jezus wil gaan, wie zal naar arm komen en laten ons kuffel afvallen. Van arm, en dat hij ons wat geven, wat ons veel deed, dat hij ons kan zijn kracht geven, en wie weten dat, hij is de jansje, wem hem kan niet merken, en wem hem kan, Jeder dag frisch moet merken en ik leeg besonders de forge wat ook van reden deed, dat zine mercy zin, zine genoed as nie jeder morgen en dat as bij mij as der een zeer grote treis te weten, dat wie hand en God wat ons kon verstaan en wie weten dat ne mama zijn as nech ne leichte zaak, aber dat as werkelijk ne zeer gezeende Go wat bij hand is van bij hen een mama zijn te kengen. En oba, zo mamas van je vlecht down alleen feilen, of van je feilen jeent. Dat je even draag zijn, of door je reten, of moutloos, of alleen. Ik wil je pas op eerst moet toespreken, dat je zijn niet alleen in deze tijd ben. En ik leef ook dat Jezus wil gaan besonders, Dat hij wil gaan, dat hij lijf jeent. Hij haf jeent deze kleine tinger je jeeft. Dat zijn dan een wonenbaar je zijn de mama. Als je de hand zout je hoort, of je hand vlecht.
3: onion omni chenga ara ye hand flech dot ye hand flech nech chenga oba ye zan flech en mama built en felt pil chenga ara lebespan. So yo ak dopaso me via de manat buvidon mama star fearn here omol in Canada and de in the States. And so, jo, dann, dat as ne beche manna, dat as viel über Note denken, wort eine half von a roll, zis van an eine Mama as. So, jo, ak, bau basieren, jind aus Mamas viel Mauter sprechen, and ak hoop dat je worn alle da feilen, jesus as dich bi jind, and hai hoop jind durch die Tiet, wo je nu ban sand, et dort as en don't. If you just a clean baby sand, what new burn sand, vielleicht noch mal der und oder werken alt, oder if you babies all ganz graut sand, das meine sand. And, ja, der tiet jet bo sich, and der sand färken, der sand färken sehr lang, aber doch wie weit in der Jorn sand kurt. So, dankeschön für hören, and I've been schien an ihr sehen,

Weet je, Tjenja, vandaar heeft het een buurmaat een gouden trampoline in aangebod, zei de voerder. Wat meen je, zijn we ons aan het holen? O ja, na kloor, dat hebben we ons toch al zo lang gewenst. Een trampoline dat in ons gordel stonden wordt, schreeuwde Tim en Susie tegeneinander. Trampoline, trampoline, vreet zich ook kleiner en klautsch daarbij in de hang. Goud, dan voerde Tim en Ed een vrouwstuk naar de buurmaat, bestemde voerder. Du kommst doch bestemd hier met mijn grouter. O ja, vreet zich Tim, hij voerde hier met zijn voerder met.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en ek brood van Sleven van deel as uit eerste kenniks 10 eind hoe dat zegt. Dan als de kennijen van Zaba te hierin kreeg, wou de haar Salomo gezeend had, kwam ze om aan met zware vrouwen af te proeven. We willen de geschicht van de kennijen van Zaba nu voor atelje deel betrachten en studeren. Dat is een geschicht van een zeil die nu antwoorden voor ihre zware vrouwen zocht en der gezeken zij dan ook de antwoorden vond. Dat kan ook de ervaring van jeder zeil zijn die vliet deed en nu Jezus ziekt. Mocht de haar deze korte betrachtung dort te zijn, dat zeilen ook nu antwoorden te ihre zware vrouwen zeken worden en de antwoorden vingen. De kennijen van Zaba hield die reed. Menschen reden dingen van Salomo, de kennik van Israel, die meest niet te leven wieren. De wordt je reed van wou gruwelig rek hij weer, wou buiten je weinig stroom zijn palast weer, en van den grote tempel den hij in Jeruzalem gebuurd had. De wordt ook gezegd dat alles im tempel met gold blanket als China jemals eier gezien had. De wordt ook gezegd dat dis kennik wijze weer als irgend zest weer, dat hij veel leider, sprechwieren en gedichten geschreven had. Er wordt ook gezegd dat hij zeer wijze en gerechte uitdelingen gemerkt had, waar de omstand ook zeer schwer en schwierig geweest waren. Bovenaan wordt gezegd dat Salomo zo wijze en rijk weer wils hij een verhältnis met den leven ja God had. God weer waarschijnlijk die hem al zijn antwoorden geef. Alle wijn en dat ganze land wordt ervan gereed en de kennijen van Zaba kreeg het ook te hören. Er werd het zeer opvallend en jijf zijn reed ook acht. Wann dort wat van aangezegd wordt zo weer, dan wordt hij entschieden de antwoorden te ere schwere vrouwen hebben die in haar hart wieren. Door wieren zoveel vrouwen in haar hart, voor die keine er kon antwoord geven. Zo weer de kennijen. Zij had de hechtste stalung en dat hechtste ambt im land. En doch, ihre macht en ihr kon er hort nicht tevreden stellen. Dat scheint so, als wann du ein grootet loch in er hort wir, wat van all de ihr de menschen arjeven nicht gefällt kon worden. Zij wir die kennijen van Zaba. Do wirn twee verschiedene arabische länder. Eind wort, de steinerja wildnis Arabia genannt, en dat andere wordt de gelijkelijke rijke Arabia genaamd. Zaba wie in dat rijke Arabische land en dat wie ook er land. En doch, trots al ihre majesteit in ihr, voelt ze zich ladig en ontevreden. Wieso? Wann al dat rijkdom dat zij had er niet tevreden stellen kon, en wann al de macht die zij had dat verlangen en haar hart niet bevredigen kon, wat kon dan? Wie doch verhaupt sind, was er befriedigen kann? Wird Salomo vielleicht die Antwort zu ihren Frauen haben? Gerade so ist zu der Zeit, dass viel von Salomo geredet wird, so auch wird von dir von Jesus. Heißt viel geraten aus Salomo. Wer immer noch Jesus kämpft, wird die Antworten zu all seinen schweren Problemen fingen. Wenn wir Frauen ihre Probleme haben, werden wir noch Jesus damit gehen, so dass er uns damit halten kann.

Ik wil nu de eerste en de tweede vers taup lezen, zodat we de kennen taup brengen. Hebreeën, dat eerste kapitel, de eerste twee vers. God deed door verschillende tijden en aan veel weer jaren trekt door onze voeders gereed heeft door de profeten, heeft nu in deze laatste dag door ons gereed, door zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, door dem hij de wereld gemaakt heeft. Als de jaren im Oude Testament voorbij gingen, geef God door verschillende en bet meer van wer hij weer en wat hij mag mensen donen wordt. Dat heet hij geef Abraham niet alles wat hij donen wordt. Hij zei te hem bloos zoveel wat tot die tijd nedig weer. En zo dat Abraham hem geleven wordt en gehoorzaam zijn wordt. Dan geef God Moses zo'n wat voor zijn arbeid nedig wordt zijn en wat hij van de toekomst weten zal. Vandaar ging dat naar de profeten en schließlich kwam dat naar Johan de Taufer, die dem Herr Jesus aandiede wordt. Also moet we van dit beobachten dat God zijn raadstet en laatstet woord en dem Herr Jesus is. Dit is wat Peter meent als hij dit tot de Joodse leiders zei in Apostelgeschichte het vierde kapitel en het twaalfde vers. En door is ook een geen andere radung, dan door is geen andere nomen, dat heet de Herr Jesus, en in dem hemel mag mensen je geeft, derg woont wie kennen zelig worden. Mijn vriend, wanneer die op irgend wat andere, oder op irgend wem andere, verlaatst voor die radung, boete dem Herr Jesus, dan wordt u zeer je test zijn. God heeft zich derg dem Herr Jesus je op een boord, derg aan en en aan, heeft hij ons dat laatste woord van zijn openbaring je geeft. Hast du zijn aanloding aangenomen? Matthäus 11:28 Komt nu mij alle die je schwor arbeiden en beloden zijn. Ik wil jund ruwjeven. Wanneer we hier lezen en deze laatste dag, dan moeten we dat eerst bezinnen van dem schrijver zijn tijd. De Heer Jezus wil je komen dat hij dat je zaad ervallen kan. Dat had hij door zijn leven, zijn leer, zijn wonder, zijn dood en zijn opstonden voor zich gebracht. Dat is waarom de Heer Jezus op een kruis zei kon, nu is alles voor zich. Hij had alles gedaan wat God van hem verlangd had. Dan lezen we ook dit in Lukas 24:27, als hij met twee jongen naar dat Emmaus dorp ging en zij van Jezus en dat kruis reden deden. Dan zei hij toe aan, O je noren en stamp hem hoort, alles te je leven dat de profeten je reed ha. Moest Christus dit niet alles lieden en dan in zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vond bij Mozes aan en aan al de profeten moek hij aan ditlich en al de schriften wat van hem gezegd weer. Als ze hem huis eten deden, tjande ze wer hij weer en dan verschwonk hij. De laatste dag reden dan van die dag die de Heer Jezus in hen gebracht had. Hij heeft alles erveld zoals God dat gepland had. Wie zijn nu nog in die dag die met hem Heer Jezus te doen ha? Hij deed nu en heeft zet in eerste Pinksterdag een volk voor zijn nomen uitgewild en dat is zijn gemeent. God heeft dat volk Israël van de gewisse tijd lang aan zijn gestalt Ober hij wordt den en de toekomst toopzamelen en wordt aan en dat land Israël vaststalen. Hij wordt zijn koninkrijk opstalen en wordt even aan en de ganse wereld en je rechtigheid regeren. Dat wordt een schöne tijd zijn. Door deze tijd, ober, wordt dat evangelium gepredigd en alle die dem Herr Jezus als heiland aannemen, zijn dan een gelied en Christus in je gemeent. Deze laatste dag reden ook van de tatsache dat derg Jezus Christus heeft God alles gegeeft wat te geven is. En Jezus Christus is alles volstendig gemaakt en wat nog in de toekomst is, wordt derg aan gedaan worden. De schrijver geeft ons nog meer. Hij zegt, derg zijn zin, dem hij bestemd heeft, alles te over. Alles wat God de Vader heeft, wordt hij te zien.
geve. Wann wir dem Herr Jesus angenommen haben, dann wo wir mit auf seine. Dort wisst uns, wie groß seine Genot und Leib für uns ist. In Römer 8, 16 und 17 steht dit geschrieben. Der Jesus selbst gibt uns Jesus Zeichnis, dort wie Gott seine Zinger sind. Und wann wir Zinger sind, dann sind wir auch auf. Gott seine auf und Christus seine mit auf. Sentimol wie mit Amtop Liede, dort wie auch Channe mit Amtop verharrlicht wurde. Und dann redet Paulus in Epheser 3, von wo dort Evangelium zu die Heide gebracht wird. Epheser 3, 5. und 6. Vers. Dort in fähige Tide die Menschenchenge nicht wird bekannt gemacht, so als es nu ist zu seine heilige Apostel und Propheten, durch dem Jesus, dort die Heide mit auf und Mitglieder sind, und dort nämlich ein Anteil ha in dort, was versprochen ist, in Christus Jesus durch dort Evangelium. Wir ha alles in Christus gefunden, was uns in dit Leben oder in die Ewigkeit fehlen macht. Und diese erste Vers in den Hebräerbrief wird uns dit auch gesagt, durch dem he die Welt gemacht hat. Dit wisst uns, dass der Herr Jesus seinen Anfang nicht in Bethlehem hat. He is immer eint mit Gott gewast. He is de Anfang en dat eng, derch am wordt de Welt erschoft. Dat de Herr Jesus al im Anfang wie, is ans ook in andere Städte vergestalt. In Johannes, dat eerste Kapitel, de eerste drei Vers, steht dit geschreven. Im Anfang wie dat woord, en dat woord wie bij Gott, en Gott wie dat woord. Datzelfde wie im Anfang bij Gott. Derch am is alles gemaakt, en ohne am is nisch gemaakt, dat gemaakt is. Dat's klar. In Kolosser 1, 14 bis 17 lees wie so. En wem, dat heet Jesus Christus, wie de Radung ha, de Sünde sind ans verjeeft, de ein Bild is van dem Gott, die nicht zu seine is, en is de Erstgeborene van alle Kreatur, wils derch arm es alles geschaffen, in der Himmels und auf der Erde, dort zu seine es oder nicht zu seine es, auf der Throne sind oder gewaltje, Regierungen oder Herrschaften, alles ist derch arm und verarm geschaffen. Und he wir eher aus alles, und alles besteht in arm. Alles ist derch arm und verarm geschaffen und wisst uns, dort die Welt und die Menschen in der Welt sind für Christus gemeint. Die Diebel haft nur Mann gespielt und haft dort durch die Sinn verdorben. Dort ist, worum Jesus nur diese Welt käme, so dat he die Menschen trägt, nur Gott wiese können. He wohnt mank Menschen, so dat he uns verstohlen können. En Gott sin erreichte Tiet, jenk he nur Jerusalem, so dat he dort sein Leben für uns hanjeven können. Dort ist, worum he Menschen gestalt annehmen deed. Als he getriezigt wird, lädt Gott die ganze Welt ihre Sinn ab am, als he sein Leben hanjef und sein Blut utgegoten hat, betolt he verdienen an meine Sünde. Gott wird damit ganz zufrieden. Der Herr Jesus stund ab von den Tod und gewann über die Sünde, dem Diebel, den Tod und der Hall. 2. Korinther 5, 21, he haft dem, de keine Sünde chand, für uns zu sein gemocht, dort wie ein Arm könne Gott seine Gerechtigkeit ha. Sohne die dit am Glaube leve, und dem Herr Jesus aus Heiland annehme, ha dort ewig leve. Bist du einer, der dort gedone haft? O mocht die Herr uns alle gnädig sein. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary en vandaag wil ik en Basje naar mamas reden. Mamas, paal je

dank zijn tjenge voor een je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreemd, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de aandacht te van, jeder dag met Jezus.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

dat die Satz, wat je geeft, dat de zin dollar voor den dag komen zal. Aber wo de zin teunheim, wie immer noch meer je nood, dat zo als de zin am dood herrscht, je roze zal de je nood en je rechtigheid der Jesus Christus an zijn haren, tem eigen leven herrschen.

andre programmer sind alle op CD's te hebben. Eine CD met 2 programmen kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Kanada wonen, ken je deze programmen van de station, wo je de hier kriegt. De nummer voor dit programma is 663. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 663.

Eg lese nu Apostelgeschicht kapitel 13. Då gjet at om Barnabas en Paulus, det ånne arbeidsgeskjekt våre. En de gemeint en Antiochia vire gewisse profete en lera, Barnabas, Simeon, den se ook Nea nande, Lucius van Kyrene, en Manahen, de met Herodes, dem gouverneur, top opgewasse wie, en Saul. Als de den haren deinde, en volste deide, zei de helja Jezus to aan, zondat mi Barnabas en Saul af, dort te donen, wo to ech aan je roopt hab. Als ze dan je beet en je volst hadde, leden ze aan de hein op, en leidde aan gone. Is dat een goede nodig? En een gemeinde zo veel verschillende mensen van zo veel verschillende steden. Zo een gemischte groep. 5 personen worden namentlich genannt, en die hebben alle ihre ene vergangenheid. En die zijn nu top en een gemeinde. Dort waren mensen, die wie in ihrem Glauben vervolgd waren, en ober door in Antiochia blijven kunnen. Die hadden dort an ihrem eenen leven gespeerd, wat dat meint, dem haren true zijne, den haren bechane, op een vlucht zijne, nicht, weil sie wat verbroken hadde, aber flucht zijne, wie in ihrem Glauben. Dei deinde dem Herrn, dei faste, in de helja Jezus sagt to an, to dei do. Dort waren Menschen, die den Herrn Jezus erkannt hadden aus den Herrn van de Gemeinde, die dort Erlösungswort van Jezus erkannt en angenommen hadden, en die nu dem Herrn Jezus gehoorzaam waren en am deinde, en de Gemeinde. Een deel van ihrem Dienst wie dort volste. En so wurde der Reid gemocht, dat de Helja Jezus to an wat zeigen kon. En de deide dort, wat de Helja Jezus an offenbord had.